0: dat het doen de man aan het kruis, dat je het ook schat ziet.
1: Goed, hij, Louise, ik heb Johnny, het is een naskomt naan. Hij, Jibe, de basis moest je uitzoeken, precies zo dek je aan, gij, daar je geef maar gij, het is een mieuw boeje, gij, ook ja, kapapam boeje, ja, we zijn, ja, in toeste, als de den al die spitten hoe je ook.
0: Hij is een goestan, hij, PowerPoint, nek, hij, gij, die acht, dan gij snapt, ze, je wou op te werken, maar, gij snapt, ja.
1: Okay. Good day. Good day, Jimmy. Good day. Yeah. Thank you. Okay. Thank you. Bye. Bye. Bye. Okay. Can you get back to Louise? Get back, Johnny. Second, today they check out some bitch. Good day. What you do? Yeah. Okay. We are going to see. And you can't get it. Today they check Nascapi. Head into you the mad dog. Get back new inno. It's gonna see it's get. Ik kan deze niet stemmen, ik heb een nieuwe abdicting, mamo, de nakoïts kan ik zien, kunt een haal Quebec, mamo, ja, jiji, taik, jiji, dat is shame, doe ik, ja, ik heb een Okay, we keep a new hut the human hagony abit stad gya inuktitude. Kagano yo, I gay test mot kuya yoga. Nagamonio gauchi cranberries, gisengasudo, ganagamudo, dreams, gisengadi chayo, unagumuno. Gahai, dehai hai, I uga, got you off to make it then north of the north gate. North of North, Kisangadichia, Egono Heminga, Joe Chicago, and you and Nokko, and they check a check of Sansa, which I could ten nook Taganoko, Egono season two, I could get Betagonage, where you own a gumon, Momagi Betmak.